0: Zijn. Ze moet niet meer schrijven. Als ik naar het theater heb, voor zich nog een keer. Voilà.
1: Voilà, c'était un plaisir. Merci en tout cas pour vos services. Merci pour le courage en tant qu'un jeune homme. Est-ce qu'il vous donne un message pour la